0: ketesiet ne indoi eng borietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kikekany ak kekere sait ak kikeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet, ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel.